0: Nooit Nieuws. Het is 2 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en openbaar ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uit op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Stoerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Utgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen. En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 3:00. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Uitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 4 uur. Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Van 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Uitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur.
2: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
3: Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Stoelbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Utgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt de regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Amour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Amour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Is er hier een defibrillator of niet? Want god man, een ju.
1: Wakker worden met die lekkere muziek van Bahena. Dit is ontwaken in alle smaken.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden.
1: Weerbericht.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden.
1: Een weerbericht.
0: Ken je die leuke oude hits nog?
4: Je hoort ze hier.
0: Dit is Radio Baena.

0: 7, Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanvallen op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt, beheersen de droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Historische Machineclub Kempen organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 36e keer het Oldtimer Festival in Weelde. Dit is België's grootste en mooiste oldtimer- en tractorshow. Je kunt er meer dan 1500 machines komen bewonderen. Hou je van oude tractoren, legervoertuigen, vrachtwagens, stationaire motoren, auto's, motor- of bromfietsen, stroomtractors en stoombalsen, dan is dit een ideale gelegenheid. Spektakel en sensatie is er bij de Keientrek of Trekkertrek, waar de oldtimer tractoren tonen hoe sterk zij nog zijn. Voor vermaak zorgen de nostalgische kermisattracties. Groot en klein kunnen er volop en gratis van genieten. De oude, authentieke woonwagens zorgen dan weer voor een hele aparte sfeer met hun ambachtelijk houtsnijwerk en geslepen ramen. Op de onderdelenmarkt kun je rustig rondneuzen tussen allerlei oude en nieuwe spullen. Het Oldtimer Festival vindt plaats op Batenheide in Weelde, het best bereikbaar via de Koningsstraat. U bent er welkom op zaterdag 22 en zondag 23 augustus van 10 tot 5 uur. De entree is €10 en kinderen onder 12 jaar mogen gratis naar binnen. Er is tevens gezorgd voor een ruime parking waar u gratis kunt parkeren. Voor meer informatie over het Oldtimer Festival in Weelde kijkt u op de website hmck.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: Voor jou en je wekkerradio.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden.
1: Een weerbericht.
4: Dit is jouw zomer.
5: Jouw zomer.
4: Met

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1. Ruim 40 jaar na het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari...

0: presteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanvallen op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
2: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.nl.

0: Dit is de Arena Agenda.
1: Ulicote Kermis vindt dit jaar plaats op zondag 23 augustus. SVU om 10:30 op Sportpark De Bremer. Om 12:00 wordt de kermis geopend. Er is gratis schminken en een springkussen. Alle attracties staan opgesteld op het Bremerplein, waar ook een terras is met live muziek van All About Willy, Fair Chance en Hans en Grietje. De attracties zijn geopend tot 6:00 en het terras zal geopend zijn van 10:30 tot 8:30.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving.

We gaan terug in de tijd. Terug in de tijd. Terug in de tijd. Dit is een Bahena-hit uit het verleden.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden.
1: Een weerbericht.
0: Dit is Radio Baena. Te beluisteren op FM 106.7 of online via radiobaena.be.

0: Zitten mee.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?
2: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
1: De onvergetelijke superhits.
2: Hier op Radio Bahena.

0: is de Bahena Agenda.
1: Stichting Trekker Trek Alphen organiseert op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus de jaarlijkse truck en tractor pooling. Op vrijdagavond is het vanaf 7 uur de beurt aan de boeren sportklasse en de VTN Supersport Trucks. Op zaterdag begint het programma om 3:30 en beide dagen worden afgesloten met een pooling party. 2 dagen is er volop spanning en spektakel. De truck en tractor pooling gaat door op het terrein aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie en het volledige programma kijkt u op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Luisteren naar Bahena via internet? Ga voor onze livestream naar radiobahena.be.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Hoor eens. Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site radiobahena.nl.

Ja, zo'n heerlijk Dixieland nummer uit 1958 van Louis Prima. En het heette Zuma Zuma. En is er ook een versie van dit nummer waar hij als eerste nog Angelina zingt. En dat is dan een medley. Angelina Zuma Zuma. 1958 kwam deze plaat vandaan. En we blijven zo wat in diezelfde periode met Fats Domino. There Goes My Heart Again.

There Goes My Heart Again van Fats Domino brengt ons aan de klok van 10:50. Dus dat betekent dat we toe zijn aan de eerste keer de rode draad voor vandaag. En ik heb vandaag gekozen voor de Zweedse zangeres Siw Malmkvist. En zij werd geboren in Zweden dus op 31 december 1936. Dus op dit moment is ze 89 jaar. En zij is een Zweedse slagerzangeres. Met een imposante oeuvre. En in haar carrière heeft ze maar liefst in 10 talen gezongen. Te weten Zweeds, Deens, Noors, Fins, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands. Malmkvist won de eerste en derde editie van Melodiefestivalen. En dat is de Zweedse preselectie, de voorselectie voor het Eurovisie Songfestival. Maar beide keren stond ze uiteindelijk niet op het Eurovisiepodium. In 1959 werd beslist om de zangeres Brita Borg te sturen. En in 1961, ja, je houdt het niet voor mogelijk, zou ze met april gaan. Maar omdat ze telkens, als ze in het lied moest fluiten, de slappe lach kreeg, werd besloten Lily Babs in haar plaats af te vaardigen. Ja, zo gaat dat. Elvis Presley, die kwam er ooit nog goed mee weg met Are You Lonesome Tonight? Het werd nog een hit toen hij de slappe lach daarin kreeg. Maar bij Siw Malmkvist ging het anders. In 1960 mocht ze wel meedoen aan het Songfestival zonder aan Melodiefestivalen mee te doen. Zij mocht het winnende lied Alla Andra Fer Varantna zingen waar ze tiende mee werd. Goed, dat was het begin van haar carrière. En het eerste nummer waar we naar gaan luisteren, ik had het al gezegd, ik beperk me van die 10 talen tot het Duits. Duitse nummers van haar. En het eerste, dat zong ze in 1961. Schade, schade, schade. Siw Malmkvist.

Sjade van Sif Malmquist. Eerste in de rode draad van deze week. En het komende anderhalf uur komt zij nog drie keer voor u langs.

0: Een jaren 70 klassieker van Joe Dolan was dit. You're such a good looking woman. We gaan naar Zuid-Afrika en dat doen we met een heerlijk nummer wat ik op die wereldontvanger van mij ook tegenkwam op die Afrikaanse zender Houtstok Radio. Daar is ook altijd één keer in de week een country programma. Daar doe ik ook inspiratie bij op van Zuid-Afrikaanse country, want die wordt daar ook gewoon gemaakt in het Engels, maar ook in het Afrikaans. En dit is een voorbeeld dus van een country plaat uit Zuid-Afrika die ook echt in het Afrikaans wordt gezongen. Thijs de Bosveldklom heet de zanger en hij zingt Au Bobbejaan.
1: Daar's 'n ou Bobbejaan in die Tooiskloof-tonnel en hy praat op die SOS. Hy slaan die lyn na die Kreurwiltuin en vind uit hoe dit gaan na met die reis. By die oom en die tannie en die hele klomp broers daar bo in die Oost-Transvaal. En 'n neef en 'n niggie en Skukuza, waar die mense jou moet

Want als je groot polor is van die kelder, hoe het in die berg uitbeur, dan zit ook Bobbejaan achter op die wa, hij gaan al die wijnen deur. Hij hou van de blank de blankie en een cabernet sauvignon, maar die rooi kan je kwes als die geld jou pes

zag groot consternatie in de Toys Grove tunnel en hoe Bobby Jan bleef net praat. Die mensen vat kiekies en gogelbiekies biekies als Bobby Jan zijn keel schoon maak. Toen schreeuw daar in 3 minuten om en hoe

0: Kijk, en dat is nog eens leuke countrymuziek. Daar hoeft helemaal niet in, per definitie in de Engelse taal te zijn. Ja, van oorsprong wel natuurlijk, maar ook in andere talen kan er gewoon leuke countrymuziek gemaakt worden. En dit is een mooi voorbeeld ervan. Oud Bobbejaan van Thijs die Bosveld klong. En daarmee is het 10:30 geweest in Wereldwijd en van Elke Tijd.
1: Goedemorgen, dit is Radio Bahena.

The Last Waltz van Engelbert Humperdinck uiteraard. Een monument in de muziekgeschiedenis, vind ik zelf. Eerder dit jaar 90 jaar geworden. En ik zag vorige week, toen ik zo eens op YouTube aan het kijken was, een optreden nog dat hij onlangs nog gaf, 90 jaar oud. En dan samen met zijn kleindochter zong hij een nummer. Geweldig. Voor de volgende plaat gaan we terug naar 1966, naar de debuutsingle van The Monkees, The Last Train to Clarksville. In Amerika werd dit de nummer 1 hit, in de Verenigd Koninkrijk, waar ze vandaan kwamen, kwam hij helaas iets minder ver. Maar wat ik wel kan zeggen, want daar stond ook nummer 23. Wat heel bijzonder is, het plaatje verscheen pas in de hitparade toen de opvolger I'm a Believer er al 3 weken in stond. Zo kan het dus ook gaan in de muziek. Last Train to Clarksville, The Monkees.

Hij zijn als die laatste de trein nog rijdt, want met die stakingen die er allemaal weer aankomen, is het maar weer afwachten voor de reizigers. Take the last train to Clarksville van de Monkees was dit. En ik ga eens een instrumentaal nummer opzetten, een hele mooie vind ik zelf. En dat is van dezelfde formatie als die mijn openings- en eindtune speelt. Red Diamond heet het en heet die groep. En wat ze gaan spelen, dat is een heel mooi nummer. Heel rustige. Ai Matai.

Ja, en dit is er natuurlijk ene die ik tot het laatste toe liet horen. En dit is helaas ook geen plaat die ik als begintune kan gebruiken. Dus daarom was het een andere van deze groep geworden. Maar hele leuke muziek spelen ze. Dat bleek ook aan deze I My Tai Ti van Red Diamonds.

0: Beim Wirt von nebenan, van het originaal Naaktal duo. De onmiskenbare stem van Wolfgang Edenharder, die we ook kennen van Patrona Bavarië, onder andere, en vele andere hits. Daarnet had ik een Zuid-Afrikaanse countryplaat in het Afrikaans. Want ik zei van, ja, het is niet alleen in het Engels. Ook in het Afrikaans wordt er zulke muziek gemaakt. Ik heb hier ook nog een voorbeeld van een hedendaagse countryplaat uit Zuid-Afrika. Dan uit in het Engels gezongen. En dat wordt gedaan door drie dames. Zij noemen zich Blackbird. En ze komen uit Kaapstad. En zij zingen Didn't I?
1: Don't forget, I'm also just a girl standing in front of the boys.

Ja, en zo klinkt dat dus. Country in de Engelse taal uit Zuid-Afrika. Hedendaagse muziek van Blackbird. Drie dames. En de plaat heette Didn't I. En dat brengt ons bij de tweede keer de rode draad van vandaag. Sif Malmquist. Met het lied Augustine werd ze in 1959 in Duitsland bekend. En drie jaar later, in 1962, werd ze tweede op het Slagerfestival met Die Wegen der Liebe. En in 1964 haalde ze zelfs de eerste plaats. En dan komt hij natuurlijk met het allerbekendste nummer hier van haar. Met het nummer dus Liebeskummer loont zich nicht. Met dit lied bezetten ze 10 weken lang de top van de Duitse hitparade. In Nederland stond het lied vanaf 11 juli in totaal 14 weken in de tijd voor teenagers top 10, waarvan 3 weken op de 5e plaats. In 1965 werd Malmquist met Das Fünfte Rad am Wagen derde op het Slagerfestival. En in 1968 werd ze met Harlekin opnieuw eerste. Maar wij gaan nu natuurlijk luisteren naar haar allergrootste hit, ook hier in Nederland en België. Liebeskummer loont zich niet, my darling. Sif Malmquist.

Liebeskummer loont zich niet, Sif Malmquist. Tweede in de rode draad was dat dus. En ja, als ik op de klok kijk, dan zie ik dat het alweer 10:55 geweest is. Dus ik kan nog maar één plaat opzetten in het vocale plaat in het eerste uur. Ga ik dan maar gauw doen. Terug naar 1969 met de Merry Men. Calypso muziek, de Big Bamboo.

Muziek uit Barbados was dit van de Merry Men. En zij zongen The Big Bamboo, een grote hit voor hun in 1969. Einde van deel 1 van mijn programma. Ik ga instrumentale muziek voor u opzetten in afwachting van het tijdzijn en het nieuws van 11 uur. Maar daarna ben ik uiteraard heel gauw weer bij u terug voor deel 2 van Wereldwijd en van Elke Tijd. Tot zo!

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 11 uur. Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De NVJ wil samen met het genootschap van hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP in gesprek met IGJ over boetes die zijn uitgedeeld aan NRC, de Volkskrant, AD en de Telegraaf. De kranten zouden publieksreclame hebben gemaakt voor Ozempic. NVJ-secretaris Thomas Bruning waarschuwt voor zelfcensuur over berichtgeving rond geneesmiddelen. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln uit haar woede op CNN tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden die familieleden omschrijven als een drijvende gevangenis. Terwijl Trump beweert dat de inzet nog lang moet duren. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. En dan tot slot het weer. Vanmiddag valt lichte regen of een enkel buitje, maar het is vaker droog en de zon schijnt af en toe naast de bewolking. De temperatuur varieert van 19 tot 21 graden en er staat een stevige westenwind, windkracht 4 boven land. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinee in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Iedere dinsdag van 10 tot 12 uur. Wereldwijd en van elke tijd. De muzikale wereld en tijdreis. Uw reisgids, Jan de Platenman.
1: Ja, en welkom in deel 2 van mijn programma. U weet het trouwens ook, hè, waar u ook bent of wat u ook doet. Luisteren naar Radio Bahena doet altijd goed. Stem uw radio dus af op die 106.7 FM. Of schakel in via internet en dan surft u naar www.radiobahena.be. En u bent 24 uur per dag, 7 dagen per week, verzekerd van goede muziek en van volop informatie. Wat heb ik het komende uur nog aan vaste programma-onderdelen? We krijgen nog 2 keer de rode draad en vandaag is dat Sif Malmquist. Als laatste vocale tegen de klok van 12 uur komt de Amerikaanse countryzangeres Heather Miles. En we beginnen het tweede uur altijd met de piratenplaat. En vandaag gaan we eens naar Vlaanderen met Jules Cabas en hij gaat zingen Dat mag niet.

Ja, en dat was eigenlijk een variant van Gerrit Uytenberg, hè, van Zelf Gedaan. Maar nu, Julka was en dat mag niet. En dat was de piratenplaat van deze week. Voor de volgende plaat gaan we naar Zwitserland. En ik heb al wel eens vaker van die muziek laten horen van die specifieke accordeonmuziek uit Zwitserland, de Zwitser Örgeli. En ja, ik heb hier een nummer en ja, er zijn allemaal van die moeilijke namen. Zwitser Örgeli Quartet Nume Hut of zoiets. Nieuwe Hut zal het wel zijn. Zij gaan in ieder geval spelen op de Zwitser Örgeli, de Lin Fox.

Een ode aan iedereen die Lynn heet, zullen we maar denken. Ja, ik ken er een toevallig op het werk, een collega. Misschien was deze plaat wel voor haar geschreven, wie zal het zeggen. Ik ga het niet nog een keer uitproberen te spreken, want maar volgens mij was het in het Nederlands Zwitser Urgeli Trio Nieuwe Hoed. In ieder geval muziek uit Zwitserland. En nu komt er een stukje Tex-Mex muziek van Freddy Fender en Isidro Lopez. Tu corazón traidor.

Ja, Tex-Mex, niet met accordeon natuurlijk, maar wel Engels en Spaans gezongen. Freddy Fender en Isidro Lopez zongen Tu Corazón Traidor, oftewel Your Cheating Heart. We gaan terug naar 1965 met een gezellige inhaker uit Nederland, het duo Ab Glas. En dat was een duo uit Egmond aan Zee met accordeonist Ab Glas en drummer Henk Kluft. En zij zingen een nummer van gemaakt is door Johnny Hoes destijds. Er is een schip vergaan.

En dit was weer eens wat anders. Hè. We draaien voor iedereen. En dus ook voor de liefhebbers van zulke muziek uit lang vervlogen tijden, Nederlandstalig. Er is een schip vergaan. En dat werd gezongen door het duo Ab Glas. En dan zijn we toegekomen aan de derde keer de rode draad van vandaag. Sif Malmquist. En we maken nu even een uitstapje, want Sif Malmquist die bracht ook platen uit onder de naam The Jolly Sisters. En The Jolly Sisters, dat was dus een pseudoniem van de Zweedse slagerzangeres Sif Malmquist, dat zij in 1960 gebruikte om Duitse muziek uit te brengen. En hoewel de naam Sisters doet denken dat het om een groep gaat, zong Sif Malmquist alle stemmen zelf. En dat deed ze toen via Medus. En onder deze naam bracht ze onder andere, onder deze schuilnaam, de hit, het bekende nummer Die Liebe ist ein seltsames Spiel uit in 1960. De cover van Connie Francis' hit Everybody's Somebody's Fool. En naar dat nummer gaan we nu dus luisteren. The Jolly Sisters, oftewel Sif Malmquist met Die Liebe ist ein seltsames Spiel.

Die Liebe ist ein seltsames Spiel. Die Jolly Sisters, oftewel het pseudoniem van Sif Malmquist. Derde in de rode draad van vandaag. En zo tegen 10:15 komt Sif Malmquist nog één keer voor u langs.

En dit was een nummer uit 1979 van Sir Cliff, Cliff Richard. En de plaat werd toen wereldwijd een grote hit. En zo was de plaat goed voor een nummer 1 positie in onder andere het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Oostenrijk, Finland en Noorwegen. In Nederland was de plaat op vrijdag 10 augustus 1979 Veronica Alarmschijf op Hilversum 3 en werd een gigantische hit in de destijds 3 hitlijsten op de nationale publieke popzender. En in België bereikte de plaat de nummer 1 positie in zowel de Vlaamse Ultra Top 50 als de Vlaamse Radio 2 Top 30. We Don't Talk Anymore van Cliff Richard.

0: Een nummer dat oorspronkelijk is uitgebracht door de Tielman Brothers, I Can't Forget You. En Andy Tielman heeft dat naderhand ook solo nog gezongen. Maar ook deze formatie dus, waar we nu naar luisterden, de Locomotions en I Can't Forget You dus. En daarmee is het 11:30 geworden in wereldwijd en van elke tijd.
1: Welkom! Vanuit Baarle-Hertog is dit op 106.7 Bahena.

De afgelopen weken had ik maar weinig country muziek gedraaid. Maar ik denk dat ik daar vandaag toch wel ruimschoots weer goed gemaakt heb. Voor de liefhebbers van zulke muziek. En dit was ook een hele mooie. Hello Operator. En dat werd gezongen door Billy Forrest. En nou mijn muzikale lievelingen. Mijn favoriete groep, het Sir Douglas Quintet en I Keep Wishing For You.

Ja, hier kan ik de radio helemaal bij openzetten, ook als ik thuis zou zijn. Ah, geweldig. I keep wishing for you van het Sir Douglas Quintet. Een aantal weken geleden had ik als rode draadartiest de Amsterdamse zangeres Maria Zamora. En daar staan nog wat platen van haar in mijn playlist die ik toen niet kon draaien. Ga ik er nu eens eentje van pakken. Yo Merio, Zuid-Amerikaanse klanken dus van Maria Zamora. Zingen maar, Maria.

Yome Rio. En dat werd gezongen door Maria Zamora. Ja, en ik was toch even benieuwd, want dat was bij dit nummer, maar dat is ook bij andere nummers van haar. Dan zingt ze iedere keer Me Gusta. En dan denk ik van, wat is dat, wat betekent dat dan in het Spaans? En Me Gusta tu, dat wil zeggen, ik vind je leuk. En dan doet ze dat ook met zo'n uithaal. Ja, ik kan dat niet. En als ik het wel zou doen, dan zou denk de kopjes bij u op tafel springen. Zoals het, zo vals zal het zijn. Dus ik ga het niet doen, maar leuk om naar te luisteren. Dan heb ik hier nog een Duitse muziekgroep. En die heeft ooit voor Nederland een plaat opgenomen in de Nederlandse taal. Paul Ruipers, originaal. Berghofer Muzikanten heten ze. En ze zingen dus een Nederlands nummer. Het plekje bij de molen.

Het plekje bij de molen van Paul Ruipers originaal Berg over muzikanten. En dan is het alweer 11:45. Dus dat betekent dat we toe zijn aan de laatste keer de rode draad voor vandaag. Oftewel Sif Malmquist. En dan moet ik hem weer even bijpakken. In 1969 ging Sif Malmquist opnieuw naar het Songfestival. Een echte Songfestivalganger. Deze keer voor West-Duitsland, waar ze zo populair was. Met Prima Ballerina werd ze negende. In 2004 deed ze samen met Anne-Louise Hansson en Toa Carson nog eens mee aan de Zweedse liedjeswedstrijd. En ondanks de kritiek die de zangeressen vanwege hun leeftijd kregen, ze waren rond de 60, haalden ze met C'est la vie de finale. En ze eindigden uiteindelijk als tiende. En samen met Wenke Mirre en Gitte Henning maakten ze in 2004 een comeback-tournee. Ze werd in 2016 opgenomen in de Swedish Music Hall of Fame. Nou, en kijk ik dan naar de Radio 2 Top 2000, dan stond daar natuurlijk, of staat daar moet ik zeggen, natuurlijk het nummer in van ik kom even niet op de naam. Liebeskummer loont zich niet, mijn darling. Maar een ander nummer van haar, daar gaan we nu nog naar luisteren, uit 1965. En ook een bekend nummer. Als u de melodie hoort, dan kent u het zeker. Daar ben ik van overtuigd. Komt dus uit 1965 en stond 1 week in de top 40 met als hoogste positie plaats 39. Kussen mich. Kiezen nie nach Mitternacht. Sif Malmquist.

kussen, Nienach Mitternacht van Sif Malmquist. 31 december, zoals gezegd, van dit jaar wordt ze 90. En vandaag was zij rode draadartiest in mijn programma. En dan heb ik nog tijd voor één nummertje. En dat is er ene die ik ook al een aantal weken op rij in de playlist heb staan. Maar die iedere keer net niet aan bod komt. Nu zo op het einde van het programma, of hoe zeggen ze dat hier, op het schaaien van Mert, komt die aan bod. Een heel leuk nummertje van Roger Miller. En Roger Miller, die kennen we natuurlijk van zijn hele grote hit hier zo ook, van King of the Road. Maar ik heb hier een ander nummer. En John Spencer, die heeft dat ook ooit nog opgenomen in een Nederlandstalige versie. Ik ben een nul. De muziekliefhebbers, of de kenners, zo moet ik het eigenlijk zeggen, die weten al wel dan over welk nummer ik het heb. I'm a Nut. Roger Miller.

Ja, yeah, I'm a Nut van Roger Miller. En helaas is het alweer 11:55, dus dat betekent dat we toe zijn aan de laatste vocalen alweer in mijn programma. En vandaag, of niet alleen vandaag, altijd is dat Heather Miles, de Amerikaanse countryzangeres. En vandaag zingt ze Sweet Little Dangerous.

Sweet Little Dangerous van Heather Miles. Laatste vocale in het programma van Jan de Plateman.

En dit was het dan wat Jan de Platenman betreft op deze dinsdagmorgen. Wereldwijd en van elke tijd hoorde u met daarin als rode draad Sif Malmquist. En helemaal ander weer dan de afgelopen weken, dus ik zou zeggen blijf lekker afgestemd op Radio Baena. Zo dadelijk Jos van Meer weer met Weer of Geen Weer. Bij hem en bij alle andere collega's en bij de non-stop programmering wens ik u veel luisterplezier toe. Ik zelf ga direct weer aan het werk. Maar komende dinsdag om 10 uur dan ben ik er uiteraard weer voor een nieuwe Wereldwijd. Maak er nog een hele fijne week van. En wat mij betreft dus graag tot volgende week dinsdag. Dank voor het luisteren. Houdoe.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws. Het is 12 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat hoge boetes voor berichtgeving over Ozempic leiden tot zelfcensuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beboette meerdere grote kranten omdat hun artikelen volgens de inspectie reclame voor het medicijn waren. De NVJ wil hierover met de inspectie in gesprek. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft op CNN haar woede geuit tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden. Familieleden omschrijven het schip als een drijvende gevangenis. Trump doet de beweringen van familieleden af als aanstellerij. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping en werd snel geblust. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. 5 mensen werden nagekeken na het inademen van rook. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Eloflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeire en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Uw reclame, ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

uit 1984. Panamarama, Rubber De Niro's Waiting. Panamarama, dat was een Britse meidenband die in 1980 is gevormd. Maar het werd spoedig een Panama-drama, ja. Vrienden, welkom vandaag dinsdag 18 augustus. Blij dat u er weer bij bent. Onze leuke club, welkom. Dit is Weer of Geen Weer. De huishoudtip, het weerbericht, artiest van de dag en muziek. Laat ze maar allemaal komen, de hits. Ik heb Billy Ocean, ik heb Nederlandse formatie Doe Maar, ik heb Sydney Youngblood, ik heb Gérard Lenormand, ik heb Detroit en Merrill en vele anderen. Tweede plaat, we gaan even terug in de tijd met de een of andere teletijdsmachine, de Jacksons en Lovely Me.

Ik heb twee bekenden overleden op een 18 augustus. De eerste, Alain Delon, dat was een Franse acteur, de man werd 88, overleed in 2024. En de tweede, een Amerikaans zanger, hij werd 73 jaar, Scott McKenzie, overleed 18 augustus 2012. Heel bekend werd hij met dit nummer.

0: Hier verdwaal je in de allerleukste muziek. Dit is Radio Bahena.
1: Dinsdag, weer of geen weer.
2: Met Jos van Meer.

Uit januari 1990, Dusty Springfield met In Private. Ik heb twee bekenden geboren op een 18 augustus. De eerste, Nonkel Jeff, die heette eigenlijk Ivo Powels. De man overleed in 2023, maar werd geboren 18 augustus 1938. En de tweede, Patrick Swayze, een Amerikaans acteur. Hij overleed in 2009, maar werd geboren 18 augustus 1952. Deze komt uit Vlaanderen.

0: onze huishoudtip van vandaag.
1: Ik heb 3 tips, mevrouw, waarmee je verse bloemen gegarandeerd langer mooi en fris houdt. De eerste tip, wel snijd de steeltjes schuin af met een scherp mes en vul de vaas met koud tot lauw water. Tweede tip, zorg ervoor dat er geen bladeren in het water hangen. Bacteriën nestelen zich graag op de bladeren, waardoor de stelen sneller gaan rotten. En de derde en laatste tip, ververs regelmatig het water. Giet vooral geen water bij in de vaas, maar ververs het water volledig 2 maal per week.
0: Dit was de huishoudtip van de dag.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Stichting Trekker Trek Alphen organiseert op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus de jaarlijkse truck en tractor pooling. Op vrijdagavond is het vanaf 7 uur de beurt aan de boeren sportklasse en de VTN Supersport Trucks. Op zaterdag begint het programma om 3:30 en beide dagen worden afgesloten met een pooling party. Twee dagen is er volop spanning en spektakel. De truck en tractor pooling gaat door op het terrein aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie en het volledige programma kijkt u op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Warmer gaat het niet worden. Dit is de zomer van Radio Bahena.

Dat was even duiken in de moderne hitparade. Justy met Just a Little. Een zwaar onweder, noodweer, treft het muziekfestival Pukkelpop bij Hasselt. En dat precies 15 jaar geleden. Het was 18 augustus 2011. 5 mensen komen erbij om het leven.

0: De artiest van de dag.
1: Onze artiest van de dag is Michael Lanzo. Hij heet eigenlijk Michael Landuit, geboren in Izegem in 1979. Het is een Belgisch zanger en hij werd bekend in 2013 als winnaar van het televisieprogramma Belgium's Got Talent. Ik heb twee platen van hem, de eerste Mexico en de tweede Stop de Tijd.

Als je dat hoort, dan is het een of het ander. Hè? Ofwel beginnen we, ofwel gaan we stoppen. Het is het laatste. We gaan je uitwijven, vrienden. Maar eerst het weerbericht. Vandaag dinsdag 25 graden. De zon die is gaan kaarten met de andere planeten, maar het gaat regenen. Oei. Morgen woensdag 22 bij regen, donderdag 22, vrijdag 21 en zaterdag 20 graden. Volgende week maandag is het 22 en een dag ervoor, dan zijn we zeker zondag, hè? Dan is het 23. De vakantieoorde in Tenerife vandaag 25, in Las Palmas de Spanje 24. Het is in Malaga 31, ja wat. En het is in Benidorm 29. Bedankt dat u bij ons was, bij Leven en Welzijn. Tot morgen. We gaan eruit met de Detroit Spinners. It's a shame. Bye bye, tot morgen.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws. Het is 1 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Deze week werd een dood insect afkomstig uit een transport vanuit Italië gevonden. Het wordt omschreven als zeer schadelijk voor de plantensector en de natuur. De NVWA roept iedereen op alert te zijn op meeliftende exemplaren van dit insect. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Goris, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site Radio Bahena.

mezelf nu zeggen: ik hou niet meer van jou.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: In Ulekoten is er op zaterdagavond 22 augustus een koppel darts toernooi. Inschrijven voor dit darts toernooi kan op telefoonnummer 06-43-91-3809. Ook op de avond zelf kan er nog ingeschreven worden tot 19:30. Het inschrijfgeld bedraagt €20 per koppel en het inschrijfgeld is tevens het prijzengeld. Het dartstoernooi start om 19:00 en gaat door in de Bremerpoort, Bernardestraat 17 in Ulekoten.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Jouw bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht. Weerbericht.
2: Blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden.
1: Een weerbericht.
3: Dit is de zwoele hete zomer van Radio Baena. Grenzeloos heet.

als de maan in het laatste kwartier staat. De lucht van heimwee zwanger is, de nacht als een gevangenis. Dan is de grote beer jouw leidraad. Als de eenzaamheid weer toeslaat, verlangen op zijn hevigst is en tranen in de duisternis, dan

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe cao. Ongeveer 350 werknemers doen mee aan de staking. Vooral de verlaging van het ziektegeld is een probleem. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken krijgen bij ziekte niet langer hun volledige loon. De staking heeft naar verwachting geen gevolgen voor reizigers. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Houd jij ook zoveel van verse bloemen, droogbloemen, zijdebloemen, boeketten, rozen en planten? Kom dan eens kijken bij Artines Bloemwerken, de bloemwinkel van Baarle. Kies uit de grootste collectie bloemen en planten in de omgeving. Artines Bloemwerken, Oordeelstraat 8 Baarle-Hertog, is dagelijks geopend van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds om voor u de mooiste bloemstukken te maken. Kijk voor meer informatie op onze website artines.nl.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag. Vanuit Baarle-Hertog is dit Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden.
1: Een weerbericht.
0: Voor heel Baarle en omgeving. Dit is 24 uur per dag Radio Baheen.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Hier op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Robert van Lang, algemeen directeur van het Drents Museum in Assen, is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur dat eind oktober afgerond wordt. Van Lang werkte eerder bij het Rijksmuseum, waar hij een verbetertraject volgde na klachten over grensoverschrijdend gedrag. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeer en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joyny in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
3: Wilt u Radio Bahena ook sponsoren? Kijk voor de mogelijkheden op onze site.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Historische Machineclub Kempen organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 36e keer het Oldtimer Festival in Weelde. Dit is België's grootste en mooiste oldtimer- en tractorshow. Je kunt er meer dan 1500 machines komen bewonderen. Hou je van oude tractoren, legervoertuigen, vrachtwagens, stationaire motoren, auto's, motor- of bromfietsen, stroomtractors en stoomwalsen, dan is dit een ideale gelegenheid. Spektakel en sensatie is er bij de Keientrek of Trekkertrek, waar de oldtimer-tractoren tonen hoe sterk zij nog zijn. Voor vermaak zorgen de nostalgische kermisattracties. Groot en klein kunnen er volop en gratis van genieten. De oude, authentieke woonwagens zorgen dan weer voor een hele aparte sfeer met hun ambachtelijk houtsnijwerk en geslepen ramen. Op de onderdelenmarkt kun je rustig rondneuzen tussen allerlei oude en nieuwe spullen. Het Oldtimer Festival vindt plaats op Batenheide in Weelde, het best bereikbaar via de Koningsstraat. U bent er welkom op zaterdag 22 en zondag 23 augustus van 10 tot 5 uur. De entree is €10 en kinderen onder 12 jaar mogen gratis naar binnen. Er is tevens gezorgd voor een ruime parking waar u gratis kunt parkeren. Voor meer informatie over het Oldtimer Festival in Weelde kijkt u op de website hmck.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedemiddag, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
1: Blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden.
2: Een weerbericht.
3: De gouden hits van jaren geleden.
4: Die hoor je hier.
3: Dit is Radio Baena.

0: 6.7 Bahena met nu het nieuws. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Het busje van de dienst justitiële inrichtingen botste rond 11:15 met meerdere auto's. De gevangene is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Drie rijstroken richting Den Bosch waren afgesloten. Er ontstond ruim een uur vertraging. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur-staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van drie andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. En tot zover het nieuws.
2: Goris. Deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: Uw reclame, ook op Radio Bahena? Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: is de Bahena Agenda.
1: In Ulekoten is er op zaterdagavond 22 augustus een koppel darts toernooi. Inschrijven voor dit darts toernooi kan op telefoonnummer 06-43-91-3809. Ook op de avond zelf kan er nog ingeschreven worden tot 19:30. Het inschrijfgeld bedraagt €20 per koppel en het inschrijfgeld is tevens het prijzengeld. Het dartstoernooi start om 19:00 en gaat door in de Bremerpoort, Bernardestraat 17 in Ulekoten.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige middag.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden.
1: Weerbericht.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 5 uur. Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. En tot zover het nieuws.
2: Goris, deze auto kunnen ze weer perfect repareren bij Goris. Autoschadebedrijf Goris in Baarle-Hertog is een universeel herstelbedrijf voor alle merken voertuigen. Onze kleinschaligheid maakt ons groot. Uw voertuig is bij ons geen nummer, maar een klant. Wij werken voor alle verzekeraars in België en Nederland en zijn Eurogarant erkend. Tevens is een herstel in België in veel gevallen goedkoper dan in Nederland. Schadebedrijf Goris. Wiekenweg 17, Baarle-Hertog. Ook bij schade aan trucks, bussen, campers en caravans. Bezoek onze website schadebedrijfgoris.be voor meer info.
3: De reclame van uw bedrijf.
4: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Stichting Trekker Trek Alphen organiseert op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus de jaarlijkse truck en tractor pooling. Op vrijdagavond is het vanaf 7 uur de beurt aan de boeren sportklasse en de VTN Supersport Trucks. Op zaterdag begint het programma om 3:30 en beide dagen worden afgesloten met een pooling party. 2 dagen is er volop spanning en spektakel. De truck en tractor pooling gaat door op het terrein aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie en het volledige programma kijkt u op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. 24 uur per dag. De leukste muziek en lokale informatie. Dit is Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen.
1: Weerbericht.
0: Terug in de tijd met de leukste muziek. Dit is Radio Bahena.
4: Ken je deze nog?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen en het peil van het IJsselmeer en Markermeer stabiliseert komende week. Volledig herstel van grondwater en rivierafvoeren vereist maanden aanhoudende neerslag, zowel binnenlands als in buitenlandse stroomgebieden. Lage rivierstanden kunnen tot december duren. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Duhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En het Portugese Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling, die vrijdag omkwam tijdens de 8e etappe van de Ronde van Portugal. Een auto die geen deel uitmaakte van de officiële karavaan reed het parcours op nadat toeschouwers ten onrechte aangaven dat er geen renners meer zouden komen. De rechtbank gelastte een autopsie. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
3: Mobiliteit, onafhankelijkheid, vrijheid en meer. Daarvoor kunt u terecht bij One2Move. We zijn verdeler van onder andere Edelflex, opvouwbare rolstoelen, een variatie van klein tot groot aan scootmobielen van vooraanstaande merken als Vermeer en Rolectro. En we hebben de revolutionaire Joinie in de showroom. Nieuwsgierig geworden? Op afspraak helpen we je graag verder in onze showroom. Alle informatie en de routebeschrijving naar de showroom vind je op onze website www.12-move.nl. Tot ziens!
4: De reclame van uw bedrijf.
5: Ook op Radio Bahena. Kijk op radiobahena.be of mail naar info@radiobahena.be.

0: is de Bahena Agenda.
1: ABC Mosquito Alphen organiseert van zaterdag 18 juli tot en met vrijdag 21 augustus weer de jaarlijkse fiets- en fotozoektocht. De route is ongeveer 40 kilometer lang en voert deelnemers over rustige wegen en paden in de omgeving van Alphen met altijd een verrassend stuk. De routebeschrijving, het fotovel en de antwoordkaarten zijn te koop voor 4 euro per kaart bij Happy Alphen, Stationstraat 57 in Alphen, en dit tijdens de openingstijden. De prijsuitreiking is op zaterdag 22 augustus om 8 uur bij Happy Alphen. Meer informatie over de fiets- en fotozoektocht kunt u vinden op de Facebookpagina van ABC Mosquito Alphen.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Berichten voor in de Bahena Agenda zijn altijd welkom. Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden.
1: Een weerbericht.
4: De zomer komt uit je radio.
0: Dit is Radio Baena.

0: ging ze vlug. En wat bleef, dat was een droom.
1: Zo gaat het vaak om je heen, heel onverwacht. Ziet de een het niet meer zitten, de ander blijft. Het huis is leeg, 's avonds laat vertelt de kamer zijn verhaal. Van hoe het was, wat hij zei.

0: 6.7 Wahena met nu het nieuws. Het is 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
2: In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakten meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Het failliete cryptoplatform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Bijna 700 schuldeisers melden zich voor ruim 8,4 miljoen euro. De FIOD doet onderzoek naar fiscale criminaliteit. Verdeling van het geïnde geld volgt later. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken dan plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is de Bahena Agenda.
1: Van 20 tot en met 27 augustus vindt in Ulekoten de Bernardus Octaaf plaats. Donderdag 20 augustus is er de feestdag van de heilige Bernardus. Om 7 uur start vanaf het kerkplein een voettocht naar de Bernarduskapel, waar aansluitend een heilige eucharistieviering gevierd zal worden, met medewerking van het Sint-Willibrordusgilde uit Alphen en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Zaterdag 22 augustus vindt om 2 uur in de Mariakapel in de kerk van Ulekoten een gebedsviering plaats met uitleg en presentatie over het prentje van dit jaar. Zondag 23 augustus is er een bedevaartsdag, met om 9:30 een plechtige hoogmis bij de Bernarduskapel met medewerking van Brassband Ulekoten en het Sint-Cecilia-koor uit Baarle-Nassau. Dinsdag 25 augustus is er om 10 uur de kruisweg bij de kapel. Donderdag 27 augustus is er om 7 uur een heilige eucharistieviering bij de Bernarduskapel. Meer informatie kunt u vinden op de website www.sintjandedoper.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be.
2: De leukste radio wenst jou een prettige avond.
0: Dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden.
1: Een weerbericht.
0: Alleen muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Dit is de Baena Jukebox.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
3: In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. De AEX-index sloot dinsdag 0,7% lager op 1107,32 punten. Gedreven door zware verliezen bij chipbedrijven ASMI, Besi en ASML die tot 6,7% verloren. Brentolie steeg voor het eerst sinds eind juli boven de $90 per vat. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. Tientallen producten, waaronder koffiebonen, slagroom, worstenbroodjes, pastrami en truffelsalami, maken een plaats voor Jumbo-huismerken. Voorlopig blijven de producten gewoon beschikbaar. Jumbo nam Laplace in 2016 over van V&D en is nu mede-eigenaar samen met cateraar Vermaat Groep. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
4: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: is de Bahena Agenda.
1: Historische Machineclub Kempen organiseert op zaterdag 22 en zondag 23 augustus voor de 36e keer het Oldtimer Festival in Weelde. Dit is België's grootste en mooiste oldtimer- en tractorshow. Je kunt er meer dan 1500 machines komen bewonderen. Hou je van oude tractoren, legervoertuigen, vrachtwagens, stationaire motoren, auto's, motor- of bromfietsen, stroomtractors en stoomwalsen, dan is dit een ideale gelegenheid. Spektakel en sensatie is er bij de Keientrek of Trekkertrek, waar de oldtimer tractoren tonen hoe sterk zij nog zijn. Voor vermaak zorgen de nostalgische kermisattracties. Groot en klein kunnen er volop en gratis van genieten. De oude, authentieke woonwagens zorgen dan weer voor een hele aparte sfeer met hun ambachtelijk houtsnijwerk en geslepen ramen. Op de onderdelenmarkt kun je rustig rondneuzen tussen allerlei oude en nieuwe spullen. Het Oldtimer Festival vindt plaats op Baat en Heide in Weelde, het best bereikbaar via de Koningsstraat. U bent er welkom op zaterdag 22 en zondag 23 augustus van 10 tot 5 uur. De entree is €10 en kinderen onder 12 jaar mogen gratis naar binnen. Er is tevens gezorgd voor een ruime parking waar u gratis kunt parkeren. Voor meer informatie over het Oldtimer Festival in Weelde kijkt u op de website hmck.be.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Stuur uw bericht voor in de Bahena Agenda zeker 3 weken van tevoren naar info@radiobahena.be. info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden.
1: Een weerbericht.
0: Dit is weer zo'n sfeervolle hit van toen.
4: Om heerlijk rustig van te genieten.
0: Dit is Radio Baena.

0: 7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt startup Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. Alfen, producent van laadpalen en netsystemen, boekte in het tweede kwartaal een omzet van 131,8 miljoen euro tegenover ruim 107 miljoen euro een jaar eerder. De groei kwam van energieopslagsystemen en slimme netwerkoplossingen. De verkoop van oplaadsystemen daalde van 33 miljoen naar bijna 28 miljoen euro. De winst bedroeg 4,2 miljoen euro. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Meer dan een derde belandde in het ziekenhuis, twee met ernstige bloedvergiftiging. Onderzoekers vermoeden dat geïmporteerde eieren gebruikte restaurants de bron zijn van de uitbraak. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: is de Bahena Agenda.
1: Stichting Trekker Trek Alphen organiseert op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus de jaarlijkse truck en tractor pooling. Op vrijdagavond is het vanaf 7 uur de beurt aan de boeren sportklasse en de VTN Supersport Trucks. Op zaterdag begint het programma om 3:30 en beide dagen worden afgesloten met een pooling party. 2 dagen is er volop spanning en spektakel. De truck en tractor pooling gaat door op het terrein aan de Oude Rielseweg in Alphen. En voor meer informatie en het volledige programma kijkt u op de website stta.nl.
0: De Bahena Agenda. Een overzicht van activiteiten in Baarle en omgeving. Uw evenement of bericht ook in de Bahena Agenda? Mail naar info@radiobahena.be. Goedenavond, dit is Radio Bahena.

0: Radio Baena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden.
1: Een weerbericht.
4: Dit is Radio Baena.

0: me.
1: Zet de airco aan.
2: Oh. Radio Bahena maakt de zomer heter en beter.
1: Heter en beter.
3: Lekker. Als je

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Ben Gvir, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. In juni werd een vrouw in de bos door twee mannen klemgereden, mishandeld, toegeschreeuwd en bespoten met rode verf. De politie hield een tweede verdachte aan, een 41-jarige man uit Den Bosch. De eerste verdachte is een 43-jarige man aangehouden op 4 augustus. Mogelijk hangt het geweld samen met de geplande asielopvang voor minderjarige asielzoekers in Engelen. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn 14 mensen aangeklaagd wegens grootschalige cocaïnehandel op Penn State University. 13 verdachten zijn studenten of oud-studenten. Leiders Agostinho Abbacello en Thomas Robinson reisden regelmatig tussen Philadelphia en New York om cocaïne op te halen. Aspirantleden van twee studentenverenigingen moesten de drugs als ontgroeningsritueel versnijden en verpakken. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zon, zee, strand, korte rokjes, strakke bikinis
1: en Radio Bahena.

0: Radio Bahena.
1: Weerbericht.
2: Weerbericht.
3: Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden.
1: Een weerbericht.
0: Terug in de tijd.
4: Met de leukste muziek.
5: Leukste muziek.
0: Dit is Radio Bahena.
5: Ken je deze nog?

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
2: Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Angelique Kidjo, de 66-jarige zangeres uit Benin, ontving als eerste zwarte Afrikaan een ster op de Hollywood Walk of Fame. De 5-voudige Grammy-winnaar brak internationaal door met haar soloalbum Paracou uit 1989. Haar nieuwste plaat Hope bevat bijdragen van Pharrell Williams en Nile Rodgers. Kidjo is de 2854ste geëerde beroemdheid. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. De Franse minister David Amiel wil AI-aanbieders inzetten om cyberaanvallen te detecteren na een hack bij de Franse Belastingdienst. Daarbij wordt start-up Mistral genoemd als kandidaat. Bij de hack in juni en juli werden gegevens van 678.000 belastingbetalers gestolen. Belastingdiensthoofd Amélie Verdier meldde maandag een tweede datalek dat nog wordt onderzocht. En dan nog het weer. Vanavond komen naast wolken ook enkele opklaringen voor. Verder is het op veel plaatsen een tijdje droog, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.

sfeervolle muziek hoor je hier. Dit is Sterrenwacht. Een uur rustige muziek voor het slapen gaan. Op Radio Bahena.

0: 106.7 Bahena. Met nu het nieuws. Het is 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Smultec Baarle. Technische automatisering met gezond boerenverstand. Kijk voor meer info op de website smul.tech.

0: Weet je nog die tijd van vroeger?
1: Die tijd van vroeger? Wat een muziek!
0: De onvergetelijke superhits.
1: Hier op Radio Bahena.

0: 6.7 Bahena. Met nu het nieuws.
1: Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: 106.7 Bahena met nu het nieuws.
1: Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws.